0: opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Hey Jan, wakker worden?
2: Hè? Wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Radio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is een...

0: Regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische Negen Dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilveren.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
4: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
3: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
5: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
3: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpende Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
3: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
2: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
4: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
2: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan! Wakker worden?
6: Hè? Wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: Radio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

heads up.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
3: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
2: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
4: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
5: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
2: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
9: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
8: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Jos Smink.
9: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Chico en de Gypsies. Ik ben hem aan tegengekomen zonder zijn Gypsies, maar dat klonk precies hetzelfde. El Porom Pompero Porom. En dit is om het vakantiegevoel nog even vast te houden. 25 augustus vandaag. Een dag die nog een beetje ruikt naar de zomer en een beetje naar kaas, wat hier in de Krimpenenwaard geen gekke gedachte is. Want dit is de streek van melk en land, van boerenhanden die weten wat echt werk is. Vandaag noemen we de dag, gewoon deze dag, de dag van de kaasmakers van de Krimpenenwaard. De stille helden die al vroeg opstaan, de waard laten klinken van koeien, emmers en hooi. En die zorgen dat jij straks ook een plakje op je brood hebt. 25 augustus, een dag van de makers. Van traditie, van de smaak van Holland en ja, ook een beetje voor onszelf.
1: Goedemorgen, Krimpenenwaard.

0: Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen in 1968... kwam uit als een B-kantje van Waterdrager. In 1972 kwam het nummer opnieuw uit, dit keer als A-kant. En het groeide uit tot een echte klassieker.
1: In Goudenrak is het in de laatste week van de zomervakantie weer tijd voor de Witte Tentweek. Vanaf afgelopen zondag tot en met zondag 30 augustus draait alles om het thema Wereldwonder. De hele week zijn er activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er van maandag tot en met donderdag het kinderbijbelfeest. Iedere ochtend zingen ze met de tentband. Horen ze een verhaal en kunnen ze knutselen en spelen. Vanmiddag is er een kindermarkt, woensdag een dorpsspel voor kinderen van 6 tot 12. En donderdag sluiten ze af met een pannenkoekenfeest. Tieners hebben hun eigen programma. Vanavond is er een Global Kim Night. Donderdagmiddag begint een poldersurvival langs de Snippenjagerskade. Gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en een kampvuur na de lampionnenoptocht. Woensdagavond is er een Amerikaanse maaltijd waarbij iedereen zelf een gerecht meeneemt. Donderdagavond is er in de kerk een voorstelling van kindertheater Knettergek. Gevolgd door een lampionnenoptocht met drumband. De week eindigt op zondag 30 augustus met een kerkdienst in de Goudenrakse kerk. Voor sommige activiteiten moet je je vooraf aanmelden. Dat kan via de website van de Witte Tentweek. Of bij de organisatie in de tent.

0: Chicago. Met hard to say I'm sorry is altijd moeilijk. Maar het voelt ook altijd goed. Met daarvoor de Staple Singers met Respect Yourself. Een soulplaat uit 1971 opgenomen met de beroemde Muscle Souls Band. Dat zijn dezelfde muzikanten die ook bij Aretha Franklin speelden.
1: In Schoonhoven kunnen kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar... dinsdag 15 september gratis kennis maken met basketbal. Basketbalvereniging Silvertown Lions houdt een open training in Sporthal De Meent. Tijdens de training leren de deelnemers de basis van de sport... dribbelen, pasen en schieten. Trainers en spelers van Silvertown Lions begeleiden de oefeningen. Basketbalervaring is niet nodig, iedereen kan meedoen. De training voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is van 5 tot 6 uur. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar zijn welkom van 6:30 tot 8 uur. Sportkleding en zaalschoenen moet je zelf meenemen. Ouders, familie en vrienden kunnen vanaf de tribune meekijken en zo de sfeer binnen de vereniging proeven. Vooraf aanmelden is verplicht, zodat de Lions de groepen goed kunnen indelen. De open training is in Sporthal De Meent aan de Bergambachterstraat 1A. Aanmelden kan via silvertownlions.nl of via het aanmeldformulier op de website. Kinderen en jongeren kunnen dinsdag 15 september gratis kennis maken met basketbal. Silvertown Lions verzorgt trainingen en competitiewedstrijden voor zowel jeugd als volwassenen.
0: En dan de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Zo'n nummer dat blijft hangen, net als het laatste beetje vakantiegevoel. Je merkt het. De zomer zit er nog ergens in je hoofd. Dit liedje houdt hem nog even vast.

0: Goedemorgen, Krimpenerwaard, met Jos Smink.
1: Huiswerk, ik zeg altijd een school, hè. Dat is een gebouw waar je even naartoe moet om te horen wat je thuis moet doen. Ja, als je bij ons school, hè, bij ons school, een dag spijbelt, hè. Dan word je verstraft, word je een dag geschorst, hè. Dan heb je 2 dagen vrij. Nee, bij ons school, als je nou niet weet wat je worden wil, hè. Laat je testen. Als je bijvoorbeeld een vlieg vangen, mag je ambtenaar worden. Of laat hij een belletje trekken op zondagmorgen, mag je Jehovah worden. Als je veel fouten maakt met rekenen, mag je röntgenoloog worden in het zuiden des lands. Nee, mijn zus hebben ze ook getest. Hè? Want mijn zus zit voor de eindexamen. Nou, dat eindexamen, jongen, dat staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Dat is een doodordinaire quiz. En die hebben ze opgepompt. Hè. Paniek. Zeggen ze, ja, wordt nu vervangen door het schoolonderzoek. Nou, het schoolonderzoek staat volgens mij ook helemaal nergens op. Jongen. Wat is nou het schoolonderzoek, jongen? Alles wordt onderzocht, behalve de school. Zeggen ze, ja, maar binnenkort zal het onderwijs in Nederland geheel gratis zijn. You know? Als ik nou mijn woordje zit te leren, heb ik vaak al het gevoel dat het voor niks is. Jongen, bij ons in klas zat een jongen. En die kon niet zo goed meekomen, want die kwam uit arbeidersgezin en dan ken je veel minder woorden. En de Nederlandse scholen zijn alleen voor die kinderen die de woorden thuis al geleerd hebben.

0: gevonden. Ik zei, nee, zat je nou met een kaarsje naar de televisie te kijken? Weet je. Nou, ik zei, wees u maar blij dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden. Anders liep u nou achter de vullerswagen. Huh? En dan werd hij giftig. Als die giftig wordt, geef je als een sadistisch proefwerkje, weet je. Hier, zes vragen. Hè? Vraag 1. Wat is vrede? Nou, invult zijn die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te zeggen. Vraag 2. Wie was Willem van Oranje? De keeper van de Nederlands elftal. Hier, vraag 3. Wat waren de laatste woorden van Oldenbarneveld op weg naar het schavot? Hij zei tegen de beul, we krijgen regen, kan mij niet schelen, maar jij moet nog terug. Nee hoor, die stof hebben we nog niet behandeld, jongen. Er komt, dit boek wordt nooit gebruikt, maar je moet het wel aanschaffen, want die pik van geschiedenis hebben het zelf geschreven.
1: Ja, Fons Jansen met De Schooljongen. Ongelooflijk, in die jaren, wat was het? Jaren 70, denk ik. Zoiets zal het geweest zijn. We gaan het nog een keertje opzoeken. We gaan een beetje bewegen en dan beginnen we in Stolwijk met Lijndance in het kwartier aan de Jan Steenlaan 16B. Vanmiddag dus, dinsdag 25 augustus, kun je daar van 2 tot 4 uur meedoen. Elke dinsdagmiddag is daar lijndansen. De eerste les is gratis en vrijblijvend. Iedereen is welkom. Jong, oud, beginners of gevorderde. Daarna gaan we even door met bewegen naar Lekkerkerk. We bewegen daarheen dus. Voor samen bewegen. Morgen, woensdag 26 augustus, is er van 9 tot 11:15 meer bewegen voor ouderen met Wilma de Jong in de recreatiezaal van De Boomgaard. Elke woensdagmorgen is er bewegen van 9 tot 11:15. En elke vrijdagmorgen van 9 tot 10 uur. Voor meer informatie kunt u gewoon even met Wilma bellen. 06-18-24-7887. En het is allemaal in De Boomgaard, Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Nog even dat telefoonnummer, want u had natuurlijk net geen potlood of pen bij de hand. Maar nu wel. 06-18-24-7887.

Zoals ik al zei, Jackie Wilson en Higher and Higher. Een soul-klassieker uit 67 die altijd je nog een beetje optilt dus. En daarna gaan we naar Limburg, naar Gisby. Met De Wereld Aan uit 2025 alweer. Om dat laatste beetje vakantie nog even vast te houden. De Wereld Aan van Antonio Gispers, zoals die eigenlijk heet. Altijd strak in het driedelige pak. Een optimistisch nummer dat de zomervakantiegevoel nog net even vasthoudt.

Avro Digitals. Such a funny night. En volgens mij zijn ze de tekst een beetje kwijt. La la la la. Meest gezongen tekst aller tijden. Deze is uit 1970. Het eindigt ook een beetje raar, let maar eens op. Nu moet je kijken, luisteren. Alsof de technicus dacht, nou, er kan nog net wat extra op de plaat bij. En de band zelf bestaat uit grote namen. Zoals Vangelis, Demis Roussos en Lucas Sideras. Allemaal uit die Griekse pop-rockgolf van het eind jaren 60. Zo, hebben we ook weer gehad. Een van de meest vreemde platen eindigt, tenminste. We gaan 3 keer een digitaal café opzoeken. En de eerste is op vrijdag 28 augustus. We beginnen in Goudrak. Tegenwoordig regel je steeds meer via internet. Ook het contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Voor hulp bij DigiD-apps op je telefoon of je OV-chipkaart. Of digitale veiligheid kun je terecht bij het informatiepunt Digitale Overheid. En dan hebben we nog vrijdag 28 augustus, maar van 10 tot 12:30... in de bibliotheek van Goudrak dus, aan de J. Huurmanlaan 4. Lid zijn van de bibliotheek hoeft niet. Diezelfde vrijdag is er ook een digitaal café van 2 tot 3 uur in de bibliotheek van Bergambacht aan de Pleinstraat 4 voor vragen over telefoon, tablet of computer. De bibliotheekvrijwilligers staan klaar om te helpen. Gratis en zonder lidmaatschap. En tot slot nog een digitaal café op vrijdag 28 augustus, ook van 2 tot 3 uur, maar dan in Krimpen aan de Lek in de bibliotheek. Aan de Markt 201. Zelfde opzet. Vrijwilligers helpen je met digitale vragen. Helemaal gratis. Keuze genoeg waar je terecht kunt met je digitale vragen. Als je maar geen keuzestress krijgt, net als de Belg Bart Herman. Die kon niet kiezen tussen Damblans en crème brûlée. Bart Hermans, Damblans en crème brûlée.

Kirk made. Ik zou zo zeggen, Bart, neem ze lekker alle twee. Dan hoef je niet te kiezen. En dan Bertolf met Still I Have You. Still Have You. Ja, stil. Nou, zo stil zal het niet zijn. Een warme, moderne, bluegrass-achtige track van het album Blue Finger volume 2. Deze zal komende vrijdag verschijnen. Hij schreef het nummer voor zijn partner Patty. Nieuw.

0: Tijdens de familiebraderie in Bergambacht is de Laurentiuskerk zaterdag 29 augustus open van 10 tot 4 voor bezichtiging. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid door de kerk lopen en kennis maken met de geschiedenis van het gebouw. Vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en wat extra achtergrond te geven over de kerk en haar verleden. De Laurentiuskerk staat aan de Kerksingel 2 in Bergambacht. Maar eerlijk gezegd, je kunt hem eigenlijk niet missen.
1: En op verzoek gaan we terug naar de zomer van 1965. Christophe met een van zijn grootste Franse slows ooit. 1 miljoen verkoop. 2 keer zelfs. Het verhaal gaat dat hij de naam Aline vond bij de tandarts toen hij hoorde van een assistente. Dat was haar naam dus. En dat detail werd later een kleine legende. En de aanvragen vermelden er ook nog bij. Een rustige Franse chanson versterkt het vakantiegevoel. En dat geldt niet alleen voor vakantie. Dat mag nu ook.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Goedemorgen, Krimpende Waard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpende Waard.

0: debuurt leest.
1: Nou, 10 over 10, dat is iets vroeger. Goedemorgen, Eswin.
2: Goedemorgen, Jos.
1: Fijn dat je er weer bent.
2: Nou, wederzijds, hè? Ik had je gisteren ook even gezien.
1: Ja.
2: Op straat.
1: Ik moest even de bus ergens heen brengen. Daar praten we niet meer over, hè?
2: Ja.
1: Ja, kan gebeuren, jongen.
2: Kan gebeuren, ja.
1: Ja. Hé, een drukke week gehad?
2: Valt op zich mee. Je ziet toch wel dat het een beetje vakantie is, hè? Overal. Je ziet allemaal de hutten erop en zo.
1: Ja, die
2: hartstikke
1: wel, hè?
2: Leuk. Ja. We hebben wel wat feestjes gehad, maar het is allemaal rustig verlopen.
1: Nou, dat is toch mooi?
2: Dat is heel mooi.
1: Niemand aangehouden?
2: Nee.
1: Ook niet? Geen mensen met...
2: Wel met afgelopen zaterdagochtend. Twee auto's gecontroleerd. Eentje op de Franse Kade in Vlist. Deze bestuurder die vond het nodig om 60 kilometer harder te rijden dan toegestaan. Gecorrigeerd.
1: 60 kilometer harder?
2: Dus hij reed 145. Op de Franse K.
1: Ja?
2: Richting Schoonhoven.
1: Ik vind het knap.
2: Ja, ik ook. Nou, het is wel een weg waar je hard kan rijden. Het was ook 's nachts, hè, geen excuus. Maar uiteindelijk is die auto gecontroleerd in Schoonhoven. Op de Serenbergstraat, volgens mij. De bestuurder was ook onder invloed van alcohol. Dus dat komt er ook nog eens een keer bij. Niet handig allemaal, hè?
1: Nee.
2: Dus hij kon gelijk zijn rijbewijs inleveren.
1: Nou, het is weer wat rustiger op de weg.
2: En dezelfde nacht, om 16:30, zag de politie een auto rijden die ook enorme snelheid had. Is ook gecontroleerd op de N210 bij Lekkerkerk. De bestuurder reed gecorrigeerd 65 kilometer te hard.
1: Waarom doen ze allemaal 65, 60 kilometer te hard rijden?
2: Harder dan, dus je mag er 80 rijden. Ja. Dus dan reed je 65 kilometer, is 145 gecorrigeerd. Dus de race minimaal 155.
1: Ja.
2: Op de N210 bij Lekkerkerk. Dus ook deze meneer van 23 jaar, die kon gelijk zijn rijbewijs
1: inleveren. En zijn auto nog niet, want...
2: Nee, de auto, dat kan op een gegeven moment wel. Ja, dan moet het 100% overschrijding zijn. Dus dan moet je boven de 180 kilometer. Ja. Dus 80 kilometer, 160, 170 moet je gereden hebben. Dan kan je wel je auto in beslag gaan.
1: Daar zitten iets te veel rotondes voor, denk ik.
2: Nou, tussen Berkenwoude en Bergambacht kan je flink doorhalen, hoor.
1: Ja, dat klopt. Daar zit een klein bochtje in, maar dat heeft niets te betekenen.
2: Nee, dus daar rijden ze ook wel eens flink te hard.
1: Ja.
2: En ook als je voor de derde keer is dat je gepakt wordt, kan je ook je rijden. Dan kan je ook je auto kwijt zijn.
1: Dan kan je je auto kwijt zijn. Oh. Dan moet je zorgen dat je in de auto van je vader zit.
2: Liever niet natuurlijk, hè, maar dat zou kunnen. Dan is hij hem kwijt.
1: Dan is hij hem dan ook kwijt, ondanks dat hij dan niks...
2: Het gaat om persoon.
1: Het gaat om de...
2: Persoon.
1: Om de persoon op dat moment. Hij heeft een auto geleend.
2: Zou gewoon kunnen.
1: En dan is die auto...
2: Dat zou kunnen.
1: Nou, ik heb het niet gezegd, hè.
2: Verder hadden we nog een aanrijding in Stolwijk, een zondag. Er was een fietser die onderuit is gegaan. Nagekeken door de ambulance die ter plaatse is gekomen. Gelukkig viel het allemaal wel mee.
1: Gewoon onderuit gevallen?
2: Ja, misschien alcohol of gladheid of wat dan ook.
1: Gladheid, ja.
2: Gladheid, zeggen we maar, of wat dan ook. Ja, soms kan je wel ergens in zitten. Wat je ook heel vaak is, dat twee fietsers wel eens in elkaars wielen zitten.
1: Dat ken ik.
2: Ja? Ja, heb je dat hier gehad?
1: De een ging linksaf en de andere, ik wilde rechtsaf. En op dat kruispunt kon je op links en rechtsaf op dezelfde plek uitkomen.
2: En dat gebeurde.
1: En toen hingen we tegen elkaar aan en toen zijn we gewoon rechtdoor naar de overkant gegaan. En daar zijn we uit elkaar gestapt en zijn we de weg vervolgd.
2: Ja.
1: Zonder probleem, hè?
2: Zonder probleem, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Maar het is wel heel lang geleden, hoor.
2: Oké. Okay.
1: Heel lang geleden.
2: Nou, hoe lang?
1: Nou, ik denk toch wel 50 jaar.
2: Dat is wel heel lang.
1: Dat is heel lang, hè?
2: Ja. Halve eeuw.
1: Ja, bijna wel, denk ik.
2: Ja. En verder hebben we nog een aantal meldingen van geweld gehad in twee dorpskernen. Dermate dat er huiselijk geweld was. En dat er twee huisverboden zijn afgegeven. Dat betekent dat de persoon die aangehouden is niet meer in huis mag komen.
1: Hoor je ook steeds vaker, hè?
2: Nou, dat is een bepaald protocol, zeg maar. Heeft te maken met huiselijk geweld en daar wordt naar gehandeld.
1: Ja.
2: En het voordeel daarvan is dat de persoon die de verdachte is in dit geval, die mag dan niet thuiskomen, die moet elders verblijven. Het geeft ook rust voor de achterblijvers en hij of zij moet verplicht de hulpverlening in.
1: Ja.
2: Dat is een voordeel.
1: Dat is de BDW.
2: Dus die mag aan de slag, de hulpverlening?
1: De hulpverlening mag aan de slag, die man mag aan de slag.
2: Oh, de man, vrouw.
1: Vrouw, ik wil net zeggen, zijn het altijd mannen? Niet dus.
2: Kan ook een vrouw zijn.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk logisch.
1: Ja.
2: Het merendeel is wel een man.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jammer.
2: Ja.
1: Ja, ik vind dat zo geweld. Waarom zij geweld gebruiken?
2: Ja, maar soms zit er ook wel eens wat in. Hè? Dat alcohol, drugs.
1: Ja.
2: En soms zit er ook al langdurige problematieken in. Maar goed, ik ben het met jou eens. Dat gaat allemaal een stap te ver, maar... Ja.
1: Ja, dus als je geweld voelt opkomen, zou ik zeggen, joh, stap gewoon naar buiten en...
2: Ga een rondje fietsen, zou je zeggen.
1: Zoiets.
2: En niet in elkaar kloppen.
1: En glij niet uit.
2: Ja. Dat was het eigenlijk een beetje.
1: Dat was die. Ik kwam afgelopen donderdag kwam ik in Krimpen aan de Lek.
2: Ja.
1: En daar was het toch een partij druk met bromfietsen en snorfietsen, geloof ik.
2: Ja, ze hadden een controle met voor fatbikes en dat soort dingetjes. Ja, die hadden ze georganiseerd in Krimpen aan de Lek.
1: En hadden ze nog wat gevangen? Of
2: ja,
1: mag je dat zo zeggen?
2: Ja, nou, gevangen. De aantal hebben een bekeuring gekregen. Maar hoeveel weet ik niet.
1: Oké. Dus gewoon zorgen dat je aan de eisen voldoet.
2: Er is niks aan de hand.
1: Dan is er niks aan de hand.
2: Nee.
1: En als je ook gewoon zorgt dat je bromfiets niet zoveel lawaai maakt, dan val je ook minder op.
2: Ja, wordt ook gecontroleerd.
1: Ja. Goed, en dan had je nog iets.
2: Ja, nou. Sorry. Ja.
1: Ja. Ik wou je net dicht doen en toen was je er weer. Je had nog een verzoekje. 1927. That's when I think of you.
2: En geluisterd?
1: Ik heb hem geluisterd. Ik had hem niet. Dus we was even zoeken. Waar vond ik hem? Ik heb hem gevonden. We gaan hem draaien. En hij komt uit 1988.
2: En waar komen ze vandaan?
1: Australië.
2: Het is een Australische band.
1: Het is een Australische band en het is op typische jaren 80 muziek. Echt jaren 80 muziek.
2: Je hoort dat gelijk, hè?
1: Dat herken je.
2: Ja.
1: Ja. Ik zou zeggen, we gaan hem eens even draaien. En het zal wel een Nederlander zijn, de zanger, denk ik, van oorsprong.
2: Dat zou makkelijk kunnen.
1: Want die heet Erik Weideman. En we gaan luisteren naar 1927, That's When I Think of You.

0: Edwin, bedankt dat je even langs bent geweest en ons weer helemaal hebt bijgepraat. Tot volgende week. Hebben jullie nog wat te melden daar? Dan kan je dat altijd doen naar 0900 8844 of even bij het politiebureau langsgaan.
1: Edwin Otte, de wakkere wijkagent in de schaduw van onze wijk. Zag wat wij niet zagen. Hoorde wat wij niet hoorden. Volgende dinsdag, 10:10, keert hij terug. Met nieuwe verhalen recht uit de stilte.

bezingen. Een onbegrepen held. Hij heeft geen rang of stamboom. En nog minder heeft hij geld. Die man is mijn vader. Kijk mij maar eens goed aan. Dan zeg je, dat is het zoontje van onze vuilnisman.

0: Kijk nou eens. Van wie is die jurk die hier op de vuilnisbak ligt? Van u, mevrouw?
1: Ja.
0: Nou, wil je hem gauw weer eens aantrekken? Je mag zo niet in de zaal zitten. Zijn er nog mensen die een groter vuilnisbak willen?

We present you, Dorito.

Zo, dat houdt een beetje plotseling op. 1960, Toby Rix en zijn toeter Rix. Met Mijn Vader is een Mooie. Een Nederlandse bewerking van My Old Man is a Dustman van Lonnie Donegan. Vrolijke, humoristische skiffelpop. Helemaal in de stijl van Toby Rix, de man met zijn toeter Rix dus. Hij maakte vaker Nederlandse versies van internationale humoristische liedjes. Zoals De Drie Wekkers, de vertaling van Les Compagnons de chanson Le Trois Clocks. En dit paste dus perfect in zijn act. We gaan nu naar de speeltuin van 1952 samen met Helentje van Capelle. En het kinderkoor De Karrekieten. Het originele nummer heet oorspronkelijk Pak die badehoze ein. Het werd geschreven door de Duitse componist Gerhard Froboes voor een Berlijns koor. Maar die weigerde het te zingen, scoorde zijn 8-jarige dochter destijds, Connie Froboes, er in 1951 een gigantische hit mee.

Stijn met, ja, je bent toch wel worden wat je niet wou worden. Dat is duidelijk. Sur le chemin de la vie. De iconische Nederlandse tekst van het nummer tussen 8 en half 9 is door Therese Steinmetz gedaan en werd geschreven door de bekende tekstdichter Gerrit den Braber. Hij vertaalde de nostalgische Franse tekst, dus van Sur le chemin de la vie, naar de herkenbare Nederlands verhaal.

dagelijks moment tussen 8:00 en 8:30. Therese Steinmetz bracht de single in maart 1976 uit. Het werd een bescheiden hitje in de Nederlandse top 20. De weemoedige Nederlandse versie werd gearrangeerd en geproduceerd door de beroemde dirigent Bert Peets. En dan hebben we... Dan zijn we aan het eind dus van onze drie nummers. Bijna vergeten, maar nog niet helemaal. Wij gaan verder, nog in Australië. Crowded House. Dat is iets wat we in Nederland ook hebben. Weather With You.

Crowded House. En je neemt het weer overal mee. Ja, ik hoorde dat het bij Carcassonne erg onrustig was met het weer. Maar niet alleen daar, zag ik nu net. Ik kreeg een berichtje binnen dat het wel langs de hele Franse Middellandse Zee, oftewel de Côte d'Azur, een beetje gespookt heeft. En wij gaan hier vrolijk verder zonder spoken. Hey, ga er mee.

En na deze Brabantse vrolijkheid van Gerard Maasakkers, Guus Meeuwis, Frank Lammers en J.W. Roy. Hey, ga er mee naar de Schotse volkpop uit 2007. Oorspronkelijk van Amy MacDonald, maar het ritme dat je meteen pakt. This is the life. Ditmaal wordt die vertolkt door Kim en Marijke. Zij vormen het hart van de band Chickadee.

0: Zaterdag 5 september dooft het kampvuur van de country band Chickadee. Deze singalong wil je dus niet missen, want het is de allerlaatste keer dat Chickadee live kunt zien. De band stopt, maar doet dat met een grandioos meezingfestijn in de boomgaard van de familie Jongejan. Precies de plek waar hun allereerste optreden ooit was. We gaan even naar Gert van den Berg in gesprek met Kim de Brake van de countryband Chickadee tijdens de tv-opname van De Waard aan tafel.
1: Zij is zangeres van de Schoonhovense band Chickadee.
2: Dat klopt.
1: Chickadee, wat is dat voor een band?
2: Chickadee is een country band. Wij spelen country, Americana muziek van onder andere Johnny Cash, Dolly Parton. Maar ook de wat ja, voor mainstream onbekendere artiesten zoals Brandi Carlile en Kacey Musgraves. In Amerika zijn dat hele grote namen en hier helaas nog niet zo bekend. Nee. Maar ze maken fantastische muziek.
1: En dan vraag ik me toch af, waar komt die naam vandaan? Het lijkt wel een beetje op een kip.
2: Het is een Canadees zangvogeltje.
1: Oh.
2: Toen we begonnen zijn, iets kleiner.
1: Oké. Okay.
2: En dat legt volgens mij geen ei.
1: Hoe kom je daar dan bij?
2: We zijn met z'n tweeën de band begonnen. Marijke is dus nu op vakantie. Die zit lekker in de kano in Tsjechië.
1: Ook heel lekker.
2: Doet ze goed. Dus ik mocht de honneurs waarnemen. En wij zijn 6 jaar geleden zijn wij begonnen. We zaten hiervoor in een bandje, Music Unlimited. Dat was meer pop, soul, disco gerelateerd. Dat stopte helaas. En Marijke en ik hadden samen eigenlijk altijd al de voorliefde voor country. Wat we in onze vorige band niet... dat paste daar niet echt in het repertoire. Dus toen hebben wij eigenlijk gelijk gezegd van... Oh, maar dan gaan,
1: gaan wij
2: country doen.
1: Ja.
2: Dan gaan wij verder met de country muziek waar we zo van houden. Dus dan kom je bij elkaar en dan is het van ja, dan moeten we een bandnaam hebben. Nou, dus er is van alles de revue gepasseerd. Op een gegeven moment hing het tussen de Hummingbirds en Chickadee. En toen zijn we toch voor Chickadee gegaan, omdat je dan toch... Ja, we zijn twee chicks, dus de naam chick zit erin. Dus, en het feit dat het een zangvogeltje is, dat...
1: Twee zangvogels.
2: Ja, nou precies. Dus dat, zijn, dat waren eigenlijk de twee hoofdcomponenten om tot deze naam te komen. Klopt.
1: En treden jullie het hele land door? Of zitten jullie alleen een beetje in Schoonhoven?
2: Nee, ja, we zitten wel een beetje hier in de buurt. We hebben een aantal keer in Amersfoort in het gebouw hebben we mogen staan.
1: Culturele café?
2: Ja, ja, en we hebben op de tentdagen in Schoonhoven hebben we mogen staan. We hebben op een foodtruckfestival in Nieuwpoort hebben we mogen optreden. En we hebben ons eerste echte grote show, hoe je het noemen wil. Dat was in coronatijd. Dat was natuurlijk wel heel gek. Met al die regels en toestanden die er toen waren. In de tuin van Willem Jongejan mochten we spelen. Die hebben een grote boomgaard. En dat was onze eerste echte optreden met de volledige band. We spelen covers. Gewoon lekker spelen. En zien als mensen het leuk vinden. Als mensen spontaan beginnen te dansen op straat. Ja, dat
1: dan ben je goed bezig.
2: Ja, dat is waar je het voor doet. En dat is het leukste wat er is.

0: Jullie organiseerden vorig jaar een kampvuur sing-along. Wat is dat precies?
1: Ja, nou, vorig jaar was de 5e editie, was dat. Ja, wat dat is, ja, dat is gewoon één bult gezelligheid.
0: Oh,
1: dat is eigenlijk wel
0: kort gezegd, waar het,
1: ja, dat is wederom in de tuin van Willem Jongejan aan de C.G. Roosweg. Nou, en de sing-along staat eigenlijk wel een beetje los van Chickadee. Dat doen we eigenlijk zelf omdat we het zelf gewoon heel leuk vinden. Dus we zingen niet alleen maar country repertoire. Ja, en het is ja, gewoon alles. Het is een sing-along. Dus nou, het woord zegt het al, je mag meezingen. Waar moet je dan aan denken? Denk dan aan de Piano Man van Billy Joel. Of Jo met de Banjo.
0: Klinkt heel gezellig.
1: Het van Jasperina de Jong, geloof ik, uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: En later bekend door Shugley Hooper. Maar ook hele mooie ballads. Angels van Robbie Williams. Dus ja, dat is de
0: hartstikke. Ik hoor dat je heel erg enthousiast bent.
1: Ja, ja.
0: Ga je stoppen? Is dit nou het hoogtepunt? Of zou je niet gewoon zat?
1: Misschien wel. Nee, we waren het niet zat. Maar het is soms gebeuren er dingen in je privéleven waardoor dingen veranderen. En dan komt het gewoon op praktisch vlak met de agenda's gewoon soms niet altijd helemaal lekker uit. En dan andere interesses, andere verplichtingen, zeg maar. Laat ik het zo noemen.
0: Ja. En dan komt er een eind aan.
1: Nou ja, en dan moet je elkaar gewoon eerlijk aankijken en zeggen van joh, het is mooi geweest.
2: Het was leuk.
1: Het was
2: leuk.
1: Jammer. Ja, ik vind het zeker jammer. Ja, absoluut. Want we hebben echt een toffe tijd gehad. Ik bedoel, ik zing al 13 jaar met Marijke. Dus ja.
0: Dat houdt helemaal op. Jullie gaan nooit meer samen zingen.
1: Nou, ik zeg nooit nooit.
0: Oh.
1: Nee, zeker niet. Nee, oh nee, dat klonk heel dramatisch. Nee, ik zeg nooit nooit. Maar dat zal wel even duren weer voordat we misschien in de toekomst ooit weer iets op gaan pikken, hoor. Maar tijd zal het leren.
0: Je weet het nooit.
1: Je neven kunt.
0: Jullie gaan afscheid nemen van het publiek. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, met de 6e editie van de Kampvuur Singalong. En die is op 5 september. In dus die boomgaard van Willem Jongejan. Aan de C.G. Roosweg. Ik weet uit mijn hoofd even het.
0: Ja, ik weet ze gauw ook even niet. Maar er staan wel bordjes in de buurt.
1: Er
0: dan.
1: Staan zeker bordjes. En dan kun je kaartjes verkopen. Dus ja. Als je zegt van nou, ik wil ook wel lekker Angels mee brullen in die boomgaard. Dan kan dat.
0: Hartstikke leuk. En ik heb wel begrepen, je moet een eigen stoel meenemen. Je moet een coolbox meenemen.
1: Ja, we hebben
0: met helaas drinken. En je moet ook happies meenemen.
1: Ja,
0: er is wel een wc.
1: Zeker. Ja, gelukkig wel. Ja.
2: En
1: ja.
2: Er is muziek.
1: En er is muziek.
0: Ja, nee.
1: Ja, nee, we hebben helaas geen horecavergunning kunnen krijgen. Dus we mogen geen eten of drinken verkopen.
0: Nee, oké. Okay.
1: Dus
0: Zelf meenemen.
1: En dan kunnen we ook daar nooit gezeur over krijgen. Nou, de catering was slecht. Ja, heb je het zelf gedaan.
0: Ja, dat is waar. Toch even een vraag. Het weer, ben je toch een beetje afhankelijk van. Als het nou regent, gaat er dan een grote tent omheen?
1: Nee, dan blazen we het af.
0: Okay.
1: En dan kijken we naar een alternatief.
0: Ja.
1: En dan kijken we of mensen die de geld terug willen, krijgen dan hun geld terug. En als we nog een andere datum vinden, dan. Maar dat.
0: Dat horen we
1: tot
0: dan
1: nu toe
0: wel.
1: Is het al 6 jaar achter elkaar is het goed gegaan. Dus, of 5 jaar, inderdaad. 5 jaar is het goed gegaan, dus die 6e keer, dat moet ook goed kunnen.
0: Ja. De kaarten, wat kan je die verkrijgen en wat kosten ze? De
1: kaartjes kosten €15. En die kun je krijgen via onze website. Dat is www.chickadeemusic.nl.
0: Zet het even in de agenda, 5 september. Hartelijk
1: dank.
0: Fijn dat je in de studio was. En verder veel succes met je carrière, zeg maar.
1: Nou, dankjewel. Komt goed.
3: Je hoorde Gert van den Berg in gesprek met Kim de Brake van de countryband Chickadee. En dan zaterdag dus de 5 september. Sfeervolle verlichting tussen de bomen. Warmte van het kampvuur en natuurlijk de leukste kampvuurklassiekers. Om luidkeels mee te zingen. Zij zorgen dus voor de koffie en de thee. Overige hapjes, versnaperingen, drankjes. Neem jezelf mee. En vergeet ook niet een stoeltje of een kleedje om lekker te zitten in de boomgaard. Chickadee stopt, maar niet zonder een goed afscheidfeestje. Daarom houden ze op zaterdag 5 september nog 1 keer de kampvuur singalong. Misschien later nog wel een keertje hoor. Het evenement start om 8 uur aan de C.G. Roosweg 26. Dat is het huisnummer dus. In Schoonhoven. Tickets vind je op chickadeemusic.nl. Parkeren is beperkt, dus kom op de fiets. Kom op tijd of pak de bus 295 en stap uit bij de halte Hemstoep. om alvast een beetje warm te draaien, een kleine oefening met John Denver en Take Me Home Country Roads.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, Daxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Goedemorgen, Krimp en de Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Jos Smink. Goedemorgen, Krimp en de Waard.

0: Love is All Around Me. En uit 1980 Blondie, geproduceerd door Giorgio Moroder. Debbie Harry schreef de tekst en zong hem in. Het werd de soundtrack van de film America Gigolo. Dit was Call Me. En dan gaan we nog even verder terug in de tijd, in de midden jaren 60. Een nummer dat later opnieuw een grote hit werd van The Trox. En Love is All Around, dat hoorden we net ook. En dan gaan we nu nog even naar een feestje toe. Dan moet ik op de goede knop drukken natuurlijk.
1: Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Haven Concert en geniet van prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Haven Concert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: Hoe mooi dit ook klinkt en hoe goed het is. Geweldig. Maar dit zijn geen echte artiesten. Dit is in geen enkele muziekdatabase te vinden. Monsieur Sebey. Terug te vinden dus niet in Discogs. Music Brains, All Music, Buma Stemra kennen hem ook niet. Zeker Gema, dat zijn de Belgen, die kennen hem ook niet. Helemaal niets. Dus deze track is uitgebracht op Records DK. Dit is een upload platform. Geen echt label dus. En daar komen de duizenden AI-tracks per week op binnen. De stijl van Voyage sur la Côte d'Azur is een synthetische lounge chill. Precies het genre waar AI-muziek sterk in is. Kortom, Monsieur Sebey bestaat niet als persoon of groep. Het is een AI-gegenereerde artiestennaam en gebruikt wordt om digitale muziek te verspreiden. Wat wel bestaat is de Polderrun in Oudekerk aan de IJssel. IJsclub Eendracht maakt macht, organiseert op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderrun. De sportieve prestatieloop door de polder rond Oudekerk aan de IJssel.
1: Dit jaar staat de run volledig in het teken van Stichting Ambulance Wens. Deelnemers leggen individueel een parcours van zo'n 7 kilometer af, met onderweg verschillende obstakels. De polderrun is bedoeld voor recreatieve en geoefende sporters die een uitdaging niet uit de weg gaan. Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen. De start en inschrijving zijn vanaf 6 uur 's avonds bij het clubgebouw van IJsclub EMM aan de Dekkerstraat 24. Deelname kost €10 en de volledige opbrengst gaat naar Stichting Ambulance Wens, de organisatie die laatste wensen vervult van terminale patiënten die afhankelijk zijn van ambulancevervoer. De organisatie hoopt veel deelnemers te verwelkomen. Een gezellige en uitdagende avond, waarbij sportiviteit en saamhorigheid samenkomen voor een prachtig doel. Voor inschrijven en meer informatie via secretaris apenstaartje IJsclub emm.nl. Of gewoon even googelen op IJsclub Ouderkerk aan den IJssel. Op de website van IJsclub EMM kun je je het beste rechtstreeks aanmelden via het mailadres van de IJsclub.

Ja, na het ruige ritmische geluid van Clean's Clearwater Revival gaan we nu even naar een hele andere wereld. We laten de jungle achter ons en we komen uit bij een Ierse folkklassieker. Klein, puur en recht uit het hart. Kathleen Laghi met Only Our Rivers Run Free. Een onverwacht pareltje uit Ierland.

0: Ah,
1: j'adore.
0: If you want, sweet hugging.
1: Ja, ik wil wel callen, maar ik moet even het nummer opschrijven. Ik pak mijn pin.
0: Lonely night where you
1: wacht even.
0: Be alone.
1: Hier heb ik een pin.
0: All you can do
1: even het nummer, wat is het nummer?

0: Hey, die kennen mij nog wel, hè? Helemaal nee. Die kennen mij nog wel. Hey, baby, zal het die meiden mijn nummer ook geven?
1: I'll be there.
0: Ik wil er ook wel heen.
1: Right at home.
0: Oh, kom ik wel, hoor.
1: Oh.

0: Hey. Hey, Hamel.
1: Ja, wat, Koos?
0: Hamel.
1: Ja, wat? Hij zegt het dus, Koos.
0: Hey, ik heb voor die nummers bij elkaar opgeteld. Ja, het is precies 42.
1: Kijk, als jij dus
0: 42.
1: 3 is 9, 4.
0: Ja, dat weet ik. Nee, dan krijg je 42. Nee, ja, maar je vergeet die 5. Ja, natuurlijk. Die 5 hoort bij die 7. Dat is toch lang. Dan kom je toch op 42.
2: Ja, je zit gelijk op 82.
0: Maar, 82? Ja, meen je dat, man?
1: Nou ja, wat jij wil.
0: Het is jouw number.
1: Oké.
3: En dan hadden we ook nog Avicii met Hey Brother, zang van Dan Tominski uit 2000.

Zoals ik al zei, la la la, dit is wel de meest gezongen tekst ter wereld, denk ik. En Nico had afgelopen donderdag deze zangeres nog aan de lijn. Denise van Bokstel. Ze komt uit Schelluinen, een klein plaatsje bij Gorinchem in de buurt. Toeval bestaat niet. Het lied is een romantisch, vrolijk nummer. Het nummer combineert een frisse, moderne popsound met de gezelligheid van de vertrouwde Nederlandse levenslied. Denise begon al op jonge leeftijd met zingen van puur volkse muziek en gezellige kroeghits. In 2025 gooide ze de roer om naar een volwassen, moderne popsound. Sindsdien brengt ze haar muziek uit onder de naam Denise Drianna, waarbij toeval

0: bestaat niet haar meest recente stap in deze nieuwe muzikale richting is. Van Denise naar de Kinderbraderie in Schoonhoven is ook maar een kleine stap.
1: Op de laatste donderdag van de zomervakantie mogen kinderen hun ondernemerskwaliteiten laten zien in de binnenstad van Schoonhoven. Natuurlijk altijd onder begeleiding van een ouder of verzorger. Om er voor iedereen een leuke dag van te maken, op donderdag 27 augustus, rond haven 1 in Schoonhoven, zijn er een paar logische spelregels. Zitplaatsen zijn dit jaar toegestaan in de Lopikerstraat, langs de haven en in de Kerkstraat. De waterkant aan de haven moet vrij blijven in verband met de veiligheid. De Dam en de Stenenbrug zijn dit jaar geen verkooplocatie. Op de woensdagmiddag voorafgaand aan de Kinderbraderie, morgen dus, kunnen kinderen hun plek aftekenen met krijt. De ingang van winkels en huizen moet altijd vrij blijven. Op donderdag mogen de verkopertjes vanaf 8 uur plaatsnemen. De Kinderbraderie begint officieel om 9 uur en duurt tot uiterlijk 12:30. Donderdag 27 augustus van 8 tot 12 uur, rond haven 1 in Schoonhoven Kinderbraderie. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Kinderbraderie Schoonhoven.
0: En dan Marvin Gaye. Hij nam zijn nummer op al in 1967. Maar Motown-baas Barry Gordon vond hem somber en hield het even tegen. Pas toen Chicago DJ's het nummer begonnen te draaien, werd het alsnog als single uitgebracht. En het werd Motown's best-selling single ooit van dat moment. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

0: Eliza Doolittle uit 2010. En ja, die luide stem komt van gospelzanger Lloyd Waite. Een Britse gospel- en R&B-zanger. Zijn stem is rauw, luid en soulvol. Om de ska-achtige Jamaicaans geïnspireerde call- en responsgevoel te creëren. Het hoort zo, maar ik snap volledig wat je denkt. Wie is die gast die daar doorheen tettert?
1: Zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de kleedjesmarkt en kofferbakverkoop op de markt in Krimpen aan de Lek. Iedereen kan meedoen, deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Van 8:30 tot 10:00 staat er gratis koffie voor je klaar, verzorgd door Brasserij bij Maai. Om 10:00 is de prijsuitreiking van de strandbalweken. Tijdens het event worden gratis strandballen uitgedeeld namens de markt van Krimpen op Isop. En lever je strandbalactiebon in, dan krijg je tussen 10 en 12:00 een gratis aha-ruimte ijsje. Kom lekker struinen tussen de koopjes, ontmoet buurtgenoten en geniet van de gezellige sfeer. Zaterdag 29 augustus van 8:30 tot 12:00 op de markt in Krimpen aan de Lek. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Markt van Krimpen in samenwerking met Stichting Krak.

0: Ja, we get right back where we started from. Nou, niet helemaal. We zijn bijna aan het eind van het derde uur. Goedemorgen, Krimpenewaard. En als u nou ook eens een keertje het nieuws wil voorlezen, nou, dat kan, dan meld je je aan op nummer 0182890182. Als je dat nummer belt en je zegt, ik wil graag het nieuws eens een keer voorlezen, nou, dan zullen we je binnenhalen met alle plezier. En dan mag je van mij het nieuws lezen. En dan gaan we nu nog even naar een daktuintje.
1: Oh!
0: Oh, gezellig. El Giro.
1: That's it.
0: Roof Garden.
1: That's it, baby.

All of a Blossom. Apple White.

Met Peres Prado en zijn Cherry Pink en Apple Blossom White zijn we weer aan het eind van deze drie uur Goedemorgen Krimpenerwaard. Hierna nog een uurtje non-stop, gevolgd door de muzikantenstadel met Nees van Duren. In september ben ik er weer met een nieuwe Goedemorgen Krimpenerwaard. Ik zou zeggen, houdoe en bedankt.

0: RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. En klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne dag nog und viel Spaß. Nees van Duren.

Servus. Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. Ja, even een weekje ertussenuit. Mot kennen natuurlijk, hè. In de zomer. Ja. Maar we hebben weer een keur van artiesten meegenomen naar de studio. En wat zou je denken van het album van deze week? Ja, van die mensen uit Zuid-Tirol vandaan. Die Violets. Ze hebben weer een wonderschoon album afgeleverd. En daar gaan we elk uur mee beginnen. En heeft u nog speciale wensen? Nou, stuur gewoon even een WhatsAppje naar Nees van Deuren. Of u doet via Facebook Messenger naar Nees van Deuren. En dan komt het altijd goed natuurlijk. Of je pakt de telefoon. 082-89-0182. Dan kom je rechtstreeks in de studio hier bij mij. Ja. Ah, nu beginnen we, hè? Ja, die Violets. Hier komen ze met een heel mooi nummer wat op het nieuwe album staat. Die klokken van Santa Maria.

ja, ja, die Violets. De volgende uur, daar komen ze weer voorbij. Kijk, die White Stars hebben ook weer een heel mooi nieuw nummer uitgebracht. Vlieg, wijze touwen.

Ja, die Tsiletaal Guadalupe. We blijven heel even in het Tsiletaal, want daar hebben we ook de Tsiletaal Hoogdraai. En wel met de Selbergermars.

Ja, de mannen van Zillertalen Hoogdraai waren dat. Kijk, de verzoekjes zijn er ook alweer natuurlijk, hè. Dini, jij wou een hele mooie horen. Ja, gouden ouwe. Van de boertjes van Butte.

Ja, wunderschöne liederen worden er toch aangevraagd, hè? Ja, Boom en Hets nog immer is in. Daarvoor hadden we natuurlijk ook nog een hele mooie, lieve Frans. Ja, de volgende, die komt van Stefan Roos. De man uit de Zwijts vandaan. En die heeft het over Servelaat.

daar gaan we even wat anders aan doen natuurlijk. Hè? Want dat gaat toch veel te snel. Dat kan niet. We gaan, wat gaan we doen? Ja, ik zou het even niet weten. We draaien gewoon een mooie andere van Katrien Winter.

Ja, de mooiste melodieën. Je hoort ze hier bij RTV Krimpende Waard. Eens even kijken of dat alles nou goed gaat met, natuurlijk, dat nummer.

het duo onbekend, hè. Weer een heel mooi verzoekje. De volgende, de Tiroler Alpencavalieren.

Ja, Liaan Hegeman. Kijk, Erwin Assewald viert vandaag zijn geboortedag. Ja, 72 jaar is die geworden. Laat hem maar een mooi lied draaien van die Meijer over. Die klokkenjodel als heilige bloed.

Het is bijna twee uur, dus de eerste uur zit er alweer bijna op. En maar we gaan naar het nieuws en het weer en de boodschappen doen. En dan ben ik na die tijd gewoon bij je terug voor het tweede gedeelte van de Muzikantensalon. Hier bij RTV Krimpen.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. En gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, daar zijn we weer. Een hele goede middag. En we begonnen weer met een mooi lied van het nieuwe album van die Violets. De mannen uit Zuid-Tirol vandaan. Ja, de volgende is ook heel mooi. Kom ook uit Zuid-Tirol vandaan. Ja, we gaan luisteren naar die Boas Kruba.

Ja, die schöne Zuid-Tirolen. Ja, wunderschöne landschappen ook. Ja, en we krijgen ook hele mooie verzoekjes daar iedere keer weer van de luisteraars. Zo ook deze, een mooi lied. Ja, Dini van Marva.

Ja, Cindy en Stefan waren dat. Wonderschöne verzoekjes weer. Ja, de volgende, die komt van Christophe Hausen.

Ja, Christoph Hauser. Ja, Henk. Daar in Lekkerkerk. Je zoon Richard, ja. Die vertelde hem ook dat je binnenkort jarig bent. Ja, alleen ik ben 2, 3 dagen eerder jarig. Ja, ik heb eerder een feestje als jij. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hier een mooi lied voor je, Henk. En die kreeg je van mij aangeboden. Dat is niet Bianca, want die krijg je van je zoon Richard. Maar eerst die bergdiamanten.

Ja, Henk, een hele fijne verjaardag, jongen. Wij gaan gauw verder met hele mooie muziek. En wel een lied over de Bodensee. En wordt gebracht door Marcel Schweitzer.

Marco Venteren en zijn band. Ja, familie van de Mark in Veenendaal. Ik heb hier voor jullie nog een hele mooie. Ja, dat van het Wiener Concertschrammel.

Ja, dat was de zangeres Lucy. De volgende verzoekje, ja. Een mooi lied van de Sunstreams. Die goede oude tijd.

Andrea en Manuela. We gaan nog een keer naar de Schweiz toe. En dan vinden we Andrea Beert.

Ja, de mooiste melodieën. Je hoort ze hier bij RTV Krimpende Waard. De volgende, ja, die komt van die Ausholte, aus den Zillertal vandaan.

Ja, die Mooskirchen waren dat. Ja, het is bijna 3 uur. En dan hebben we straks natuurlijk onze hitparade. Ja, de 15 mooiste, de grootste hits uit die Alpenlanden. Oh, en er staan weer een partij mooie in. En tot die tijd gaan we luisteren naar het Zita-duo Gretel und Ursula Meissner.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Een hele goede middag, ja, daar zijn we weer. Voor het derde gedeelte van de musical, dat staat al, dat is onze hitparade. En we begonnen weer met een mooi lied natuurlijk van dat nieuwe album van The Violets. Ja, onze hitparade. Ja, een hele mooie nummer 1 notering. En ja, gewoon lekker luisteren natuurlijk. En we beginnen met een nieuwkomer in onze hitparade. Dat zijn de mensen van Salzburg Sound.

Ja, mooi vlotnummer, hè? Van die Salzburg Sound. Nieuw binnengekomen op nummer 15. En op 14, daar vinden we onze tweede nieuwe van deze week. En die komt van Graziano en de mannen Sunrise. Una notte Italiana.

Ja, de mannen uit Zuid-Tirol vandaan, hè? Graziano, samen met zijn reis, een wonderschoon lied. Ja, we gaan terug naar Tirol. En daar, voor de tweede week bij ons in de hitparade, dat zijn die Grubbetalen.

Dikke Rubetalen. Ja, dat is echt de populairste band op het ogenblik. Daar in Oostenrijk ook, in Tirol. De volgende uit onze hitparade, ja. Hey, die is nieuw binnengekomen op nummer 12. De lieftallige dame uit het Limburgse land vandaan, Sandra.

schitterend lied natuurlijk weer, hè? Van Sandra, ja, uit ons eigen landje vandaan, uit Limburg. Kijk, en dat past zo mooi hier bij ons in die hitparade natuurlijk, hè. Ja, de volgende, ja, we gaan gewoon door. Sandra hebben we gehad. En dan krijgen we op 11 van 13 gekomen, ja. Die Vetsingen, Oostend, Zieletalen vandaan.

Ja, die Vetsingen uit den Zillertal vandaan. Ja, die ene, die woont ook vaak daarboven. Op die Zillertalen Heuvenstrasse natuurlijk. Hè. Bij zijn vader is die dan bezig. Ja, hartstikke mooi. Die Vetsingen. Op 10, daar vinden we... Ah, dat Zillertalen bergecho.

Ja, dat waren die mannen, die Tsiletaler Bergecho. We hebben een hele mooie, nou, de nummer 9 notering, van 14 gekomen. Ja, ah, wonderschöne liederen maakt die man ook. Tommy Stijp.

Ja, Tommy Stijp. Hij staat op nummer 9 deze week. We gaan naar de volgende, de nummer 8. Michaela Birka. We vliegen door de regen. Zo.

Ja, Michaela Birka, we vliegen door de regen. Ja, maar ja, we hebben voorlopig mooi weer. En we zien wel. De volgende uit de hitparade. Hij is deze week op 7 blijven steken. Hij is weer helemaal terug met hele mooie liedjes. Florian Vessel.

Florian Vessel, van zijn nieuwe album kwam dit. Ja, hij is weer helemaal terug. Geweldig. Ja, de volgende uit de hitparade. De nummer 6 notering, van 10 gekomen. Dat zijn de mannen van de Spekkies.

Ja, proost. Ja, die spekkies waren dat. De volgende, ja. De nummer 5 notering. De charmante dame, ook uit Kraas vandaan. Ja, Petra Boek.

Ja, Petra. Ja, ze heeft mooie jodelliedjes ook. En dit keer de Schutzengel. Ja, geweldig toch? Anja en Chris bij ons in de hitparade. 4 weken lang alweer. Ja, du bist die Liebe, meine Traume.

Anja en Chris, ja. Ze staan 4 weken lang in de hitparade. En ze zijn nog gestegen naar plaats nummer 4. Kijk, we zijn aangekomen bij de top 3. En op de 3e plaats, ja. Het duo Franken Express.

Ja, dat was de nummer 3 notering, hè? Ja, van het duo Franken Express. Tussen hemel en hölle. Geweldig. En ze staan 5 weken lang bij ons in de hitparade. De nummer 2 notering. Die komt van de slagerpiloten. Ja, ja, die hebben natuurlijk weer een mooi lekker drankje. Over de Limoncello. De nummer 2.

Di Limoncello, die slagerpiloten. Ze staan alweer 5 weken lang in de hitparade. En deze week geëindigd op plaats nummer 2. Kijk, we zijn bij de nummer 1 notering. En die komt deze week, ja, van Steffi. We gaan luisteren.

Ja, de nummer 1 notering. Steffi, als al. Ja, en Steffi staat ook alweer 5 weken lang in de hitparade. Ja, dat waren ze weer. Alle 15, lieve luisteraars. Ja. Ik neem weer afscheid voor vandaag. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. En je weet het, hè? Ook op tv. Edelwijs muziek. Elke week weer mooie nieuwe clips. Ja. De mooiste clips uit die Alpenlanden. En dat is 's middags om 2 uur. En 's avonds om 11 uur. Edelwijs muziek hier bij RTV Krimpende Maat. En dat kun je wereldwijd ontvangen. Gewoon via de website ook. Kun je dat aanklikken. TV aanklikken. Live. En dan zo gauw die uitgezonden wordt. Om 2 uur. Of 's avonds om 11 uur. En dan kun je kijken. Ik zou zeggen een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar. En dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja toch? Tjus!

0: Ik krimp een uurwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: niveau.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: Krimpen-Uur Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Uur Waard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
2: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Ik wens u weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1315 op dinsdag 25 augustus vanuit uw RTV Krimpenerwaard Studio te Bergambacht. Ja, de laatste week van de zomervakantie. En voor dit radioprogramma Country Music Roundup betekent het ook nog steeds heel veel plaatjes en bijna plaatjes. En boordevol met allerlei soorten country muziek. En gaan we toch nog op een muzikale reis. Onder andere naar het Mississippi Delta gebied. Van de staat Louisiana. Voor gadget muziek. Met onder andere de groep High Performance. En Steve Riley en de Mamou Players. Lafayette. Vervolgens gaan we ook naar Melbourne. Voor de country zangeres en schrijfster Vanessa Bourne. En een liedjesong van haar album Give Me a Break. En dat weet ik natuurlijk wel. En natuurlijk gewoon uit Nederland ook nog Dick van Altena met een song van zijn album Singing and Songs. En uit België Dixie Rose met muziek van haar EP Living in Like in a Small Town. Nou, gaan we doen. We gaan met, natuurlijk beginnen met Bluegrass. Deze keer verzorgd door Junior Sisk met de song Where Love Goes to Die. Dat is wel een drama. Nou ja, vooruit dan.

uit Anymore. Voor de senior luisteraars onder ons. Een klassieker van Hank Snow. Maar vanavond in dit programma dus een fraaie versie van Junior Sisk met zijn Rambler's Choice. Deze versie staat op zijn album It's All Fun and Games. Oftewel, dit is allemaal leuk en aardig. Een album met 11 songs dat vorig jaar is uitgebracht via Turnberry Records. We begonnen het programma Country Music dan met de songs Where Love Goes to Die, Waar Liefde Sterft. Beetje een drama eigenlijk wel. En ook nog Sweeter Than Tupelo Honey. En dat klinkt toch wel weer een stukje beter. Junior Sisk, bekend om zijn meer dan uitstekende vertolking van traditionele bluegrass. En die in staat is om om een telefoonboek, als we die nog hebben, gewoon een telefoonboek te zingen. En dan ook nog eenzaam te laten klinken. Op dit album wordt hij weer bijgestaan door Heather Mabe moet ik zeggen, op gitaar. Met schitterende zang. Jonathan Dillon op mandoline. Kurt Love op de bas. Tone Mabe op de banjo met harmoniezang. Met ook nog een gastoptreden van de bekende Don Rigsby. It's All Fun and Games. Een schitterend bluegrass album. Gewoon even op zoek gaan. En dan gaan we nu, zoals toen al is vermeld, we gaan naar de staat Louisiana. Voor stevige countrymuziek door de groep High Performance. Hier met de song Maison avec deux portes, oftewel een huis met twee deuren.

Subsidy et Subtiver sont pareil. Voor de vakantiegangers uit Frankrijk natuurlijk een peulenschul met de vertaling. Wat je zegt en wat je doet, ja, die komen niet met elkaar overeen. Gespeeld en gezongen door Steve Riley en de Mamou Players. En zoals gemeld in de titel van de groep, ze komen uit Mamou. Dat is een stadje gelegen aan de rivier de Bayou Teche. Teche, dat is in Louisiana natuurlijk. Vroeger was dat de hoofdbedding van de Mississippi River. Maar nu al niet meer. Er zijn zoveel beddingen en rivieren, takken daar zo. De song trouwt trouwens op het album La Toussaint. En La Toussaint, ja, met mijn beste Frans vertaald, in Halle Allerheiligen. Een feestdag die jaarlijks op 1 november wordt gevierd. Het album werd in 1995 uitgebracht via Rounder Records. Een album met 30 songs in de Franse taal dus. Hè. Daarvoor hoor je ook nog de Cajun groep High Performance. Met de song Maison avec deux portes. Oftewel House with two doors. Huis met twee deuren. Die staat op een album met de titel That's What Makes the Cajun Dance. Een album vol met two steps en walsen. Vervolgens ook nog de groep Beau Soleil. Met de instrumental Seychellen. Dat in 1996 is uitgebracht via Rounder Records. Beau Soleil, oftewel Mooie Zon. Met meermalen onderscheiden zanger, schrijver en violist Michael Doucet uit Lafayette, Louisiana. En dan, ja, we gaan van Louisiana naar Australië, Melbourne. Voor Vanessa Boone. Hier met zo'n All Tied Up.

door de Australische multi-award-winning countryzangeres en schrijfster Vanessa Boone uit de omgeving van Melbourne. Hier met een song die staat op haar album Give Me A Break. Een album met 11 songs in, dat heeft u kunnen horen, traditionele countrystijl. In 2022 uitgebracht via Big Matador Recording en Vanessa, de eigen beheerders. Van dit album hoorde ook nog songs All Tied Up In You en In My Next Life I Will Be In Texas. Ik weet niet of dat zo verstandig is, ook moet ik zeggen. Het album is opgenomen in Nashville, waarbij Vanessa Boone muzikaal wordt bijgestaan door uitstekende sessiemuzikanten. En dan met een kijkje op de klok op naar de agenda. Ja, dit is dus de laatste week van de vakantieperiode. Dat betekent dat ik nog steeds hier in de studio ben. En dat komt natuurlijk ook omdat er op evenementen, kunt u muziekevenementen in deze regio nog niet zo erg veel te doen is. Alhoewel. Volgende week is het 5 september. En 5 september. De R is dus in de maand. En dat betekent dus dat Change of Key uit Gouda weer met zijn nieuwe serie begint. Met seizoensserie moet ik zeggen. Ja, Café Concordia natuurlijk. In Haastrecht. Niet te vergeten. En zij zijn dus op 27 september aanstaande. Toen zijn we weer de opening van hun seizoen. Ik dacht de 14e of de 15e. Moet ik nog even de volgende week eens even nakijken. Dan kan ik het precies hetzelfde. Maar in ieder geval een nieuw seizoen. Kunt u Café Concordia. Met ook weer gastspelers. In dit geval de Wieners. Normaal gesproken een stevige rock. Kunt u rock band. We staan uit 3 of soms met 2. Soms met meer. Maar in ieder geval de Wieners als gastspelers. Met, en waarschijnlijk hebben hun agenda erbij. Met hun nieuwste show Happy Days. Gelukkige dagen. En dat mag je natuurlijk wel zeggen op 27 september. Aanstaande is weer een gelukkige dag op zondagmiddag in Haastrecht. Dus zoals u erbij bent, gewoon even kijken naar de website van changeofkey.nl. Denkt u van, maar ik wil mijn favoriete countryzanger en zangeres ook wel eens een keer horen. Dat kan natuurlijk. Kunt u song. Kunt u ook opgeven. Dan wel een album. Gewoon even doorgeven aan RTV Krip en de Waard. En die kunt u bereiken via e-mail natuurlijk. info@rtvkripandewaard.nl. En dan even ter attentie Country Music Roundup. En dan nu snel door naar de Nederlandse bijdrage aan dit programma. In dit geval als eerste Dick van Altena. Hier met de song You Tonight.

small town, klein stadje, door de Belgische alternatieve folkgroep. Hier met een song die staat op hun EP met de titel Living in a Small Town. En die groep heet natuurlijk Dixie Rose. En die bracht dit album in 2019 uit in eigen beheer. En de groep bestaat uit Dak Luiten op gitaar, Annick Raadschelders. Raadschelders met liedzang, Nico Kamps op drums, Kevin Bloemen op gitaar, Toon Meurens op keyboard en Rico Hagemeijer op de bas. En voor degene onder de luisteraars die zich afvragen, waar ligt nou die small town? Nou, het gaat om plaatsje Bree en dat ligt weer in Belgisch Limburg. Small town staat dus op een album, EP genaamd Live in a Small Town. Zeer de moeite waard. Daarvoor hoorde u de Dick van Altena met de song You Tonight. En die staat op zijn album Singer and Songs. In 2017 uitgebracht door Interlock, Interlokaal, Continental Record Service. Een album met 12 songs, waarbij Dick van Altena ook nog vocaal wordt bijgestaan door Hilde Vos. Ooit begonnen samen met Dick van Altena. En nu zelfstandig opererend solo tour vanuit Zuid-Laren-Drenthe. En dan nu naar de overkant van de Grote Plas en gaan we herinneringen overhalen. Onder andere met Colin Ray, hier met de song My Kind of Girl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is.
3: Hoi, ik ben Kees Dussing.
2: FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
4: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
2: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues & More Radio.

0: Hi, ik ben Kees Dusink en ook ik promoot natuurlijk Blues & More Radio. Mensen, keep the blues alive.
1: Ja, luisteraars. Het is wel grappig, want Kees introduceert zichzelf. Welkom bij weer twee uurtjes Blues & More Radio. Gerrit en ik zitten er ook weer helemaal klaar voor. En we draaiden een stuk van de LP The Blues Forever Project van Kees Dusink. Kees is gitarist en Peter Green bewonderaar bij de band... hoe heet die band daar nu?
2: Blues Barber Band.
1: dat was het even kwijt. Ik zou naar iets anders te kijken. Ja. En hij speelde het nummer Man of the World.
2: Ja, en hij is natuurlijk een geziene gast ook in ons programma Blues & More Radio. Hij is bij verschillende sessies is hij hier ook aanwezig geweest. En geweldige gitarist en een normale man, laten we het zo zeggen.
1: Ja, absoluut. Ik ga verder, als junior mag dat, van Gerrit, met een nummer van Mavis Staples en dat heet Wait in the

0: Oh, daar. Mavis Staples. Even kijken, ik heb Junior... Oh, even, wel even op de beurt wachten, heet dat. Hè? Wij beslissen niet uit die zelf. Even kijken, ja, wat Junior Wells, het Chicago Blues Band, heb ik staan. Wat zei je, Euro?
1: Ik zeg, dit gaat hem weer worden, luisteraars.
0: Het wordt weer een leuke avond, geloof ik. En het nummer is getiteld Vietcong Blues.

0: Mooie slow blues, Gerrit. Heel prachtig. Mooie stem ook, die man.
1: Ja, een beetje vol, een beetje rauw randje.
0: Ja, rauw randje, ik zeg dat wel. Een rauw randje met een A, toch, of niet? A. Ik ga verder met Will Tucker en het nummer heet Traveling South.

0: Nou, die loopt zijn toonladdertjes wel, recht.
1: Ja, ze vingen vlug uit van te krijgen, denk ik. Ja.
0: Ik ga verder met Jocelyn en Chris Arndt. En het nummer heet Sugar and Spice.

0: Ja, vrij. In 1990 bracht John Mayall en de Bluesbreakers de LP A Sense of Place uit. En maakte daar dankbaar gebruik van de diensten van singer-songwriter en slidegitarist Sonny Landreth. Sonny Landreth was geboren in Mississippi, maar groeide op en woont daar overigens nog steeds in Lafayette, Louisiana. Nou, hoe meer Cajun blues kun je het nog hebben? Ik heb hem één keer mogen zien live en het is echt een... Als je ziet hoe die man slide speelt, is echt werkelijk een genot om naar te kijken. We gaan luisteren naar... Congo Square.
1: Ja, dat was het.
0: Ja, Congo Square.

Ja, een heel lekker pakkend ritme. Mooi, hè? Even kijken. Michael Burks, Don't Let It Be a Dream.

mooi, Gerrit. 1958 schreef een radio-dj, Willie Nelson, een nummer en dat heette Nightlife. Hij was zelf geen muzikant, maar hij probeerde op de een of andere manier dat nummer te slijten. En nou ja, hij werkte bij een country-station, radiostation. En ja, het nummer Nightlife, dat was geen country. Dus dat lukte gewoon op de een of andere manier niet. Uiteindelijk krijgt hij een compagnon en dan gaan ze een beetje meer de soul en de blues richting op. En dan lukt het wel. Het nummer is onder andere ook opgenomen door Al Hurt, Rita Franklin, Bob Hart en nog meer van dat soort grote mensen. Maar in Nederland was het de band Flavium die er ook een hit mee had. Dus we gaan luisteren naar Nightlife, oorspronkelijk van Willie Nelson.

Ja, heerlijk nummer. Flavium, Nightlife. Semesia Copeland, geen onbekende in ons programma ook. Ghetto Child.

0: Ja.
1: Ja, luisteraars, een uurtje gaat snel. En we gaan alweer richting het nieuws. En ik mag het eerste uur afsluiten. En het is een nummer van Jimmy Dawkins. En het heet Highwayman Blues. Tot in het tweede uur.

0: en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
3: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luisteraars, welkom terug in het tweede uurtje. En ik mocht als junior natuurlijk weer beginnen van Gerrit. Je luisterde naar Joanna Connor, een blueszangeres-gitariste... die een nauwe samenwerking zocht met Mike Zito. En dat is ook een bluesman, maar tevens producer. En hij is ook verantwoordelijk voor het produceren van haar cd's. Het nummer heette overigens Bad Hand. En ik geef het stokje graag weer over aan Gerrit.
1: Dankjewel. En het volgende nummer wat ik voor u heb is even Peter Case, Bumblebee.
0: Ja, netjes. Doe in een call.

0: Ja, dat was het nummer van Peter Gaze, Bumblebee. En op tijd stapt Hugo binnen voor zijn volgende single.
1: Ja. Sanitaire break, luisteraar. Maar dat is wel grappig, want ik hoor in de hal nog natuurlijk dit nummer. Maar het past ook weer een beetje bij het semi-akoestische van de artiesten die ik heb gekozen. Dat is Rory Block. En ik vind het eigenlijk een beetje hetzelfde sfeertje, Gerrit. Laten we naar haar luisteren. Big Road Blues.

Ja, Roy Blok. Mooie zangeres, inderdaad. Cas Huss, ik weet niet of ik het zo goed uitspreek, Culpepper. En die hebben het nummer Poor Me Out.

0: Tijd voor de agenda bij Blues & More Radio.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele korte. Het gaat gebeuren. We zitten te vol in de Krimpenwaard in Lekkerkerk. Als je links voor Amicitia staat, dan zie je aan je linkerkant zie je een nauw straatje. Dat is de burgemeester Roosstraat. En daar vind je ook een bijna niet zichtbaar muziekcafé. Dat heet Double D. En zij programmeren regelmatig live muziek. En ik heb voor in september al wat data. Dat is Basekick op 5 september, 19 september. Vriend, de jam sessie is op 3 oktober. Meestal is die onder leiding van Bram Peskedoor. Ook wel bekend voor de muzikanten en de luisteraars hier in de Krimpenerwaard. En op 24/10 de Mono Kids. Hou het in de gaten, want Dickie, dat is dan de uitbater van Double D, die gaat dus weer beginnen met live muziek het hele winterseizoen door. Dan mag ik verder met Michael Bloomfield. Het nummer heet Albert's Shuffle.

0: wachtte nog op de klap, maar die kwam, ja, die kwam niet. Die kwam niet.
1: Ja,
0: ik schuif door naar de Teskey Brothers met het nummer I'm Leaving the Circle Session of 2023.
1: Jeetje.
0: Ja, kom. Ja.

0: Prachtig, Gerrit.
1: Kort applausje. Echt,
0: ja. Maar ik heb echt met de inspanning zitten luisteren. Echt een fantastische stem ook, zeg. Hey, heel erg mooi. Artiest die veel te vroeg is overleden. We hadden nog veel meer van hem moeten kunnen horen. En dat is Stevie Ray Vaughan. En we luisteren naar het nummer Pride and Joy.

0: Prachtig, Gerrit. Verstild, alone with my thoughts.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dat heeft iedereen wel eens.
0: Denk je?
1: Ja, denk het wel.
0: Ik ben met Sam Lightning Hopkins. En vroeger hebben wij wel eens regelmatig het nummer Shaggy Dad gedraaid. Vind ik nog steeds een fantastisch nummer. Ik denk van ja, een beetje lullig als je daar nou weer mee komt. Dus ik heb een ander nummer uitgezocht en dat heet Bring Me My Shotgun.

full of shells. Yeah, you know I'm gonna kill that woman.

0: you little woman. My double barrel shotgun, it just won't fire.
1: Ja. Alles een mooi. Het is zo simpel, lijkt wat hij doet. Maar ja. Het is, hij heeft een fantastische stem, natuurlijk. Het is,
2: Ja, dat rauwe erin zit. En dat slepende ritme zit, wat hij creëert met diezelfde slag en dat gitaartje.
1: Het gaat hem heel gemakkelijk over.
2: Ja, niet te geloven, hè?
1: Echt fantastisch. Gerrit, jouw beurtje.
2: Ja, ik heb een staan van Megan Lindsay. En You Ruined That Song for Me.

Je ruined that song for me. Nou, niet voor mij hoor, Gerrit. Nee. Nou, alles zat erin. Alle ingrediënten die ik mooi vind. Ja. Het urgeltie. Ja. Trompet, geweldig. Heel erg mooi. Luisteraars, ik ga verder met een oud-gediende. Toen ik hem voor het eerst hoorde, ik was een jaar of 12... toen dacht ik al dat het een hele oude man was. Maar dat was helemaal niet zo. Het was toen gewoon nog een jong pik. Ik was 12, 13. En hij was toen een jaar of 18, 19. Ik heb hem 2 jaar geleden of zo nog live gezien. En hij is still live and kicking. Ik heb het hier over Buddy Guy. En het nummer heet Blues Chase the Blues Away.

think I would have it any other way. The blues, says the blues.

0: Heerlijk nummer.
1: Dat kan hij nou wel vinden.
0: Ja, dat is een feit, hè? Even kijken. Jovina Magnus met Delbert McClinton. Heb het nummer What I Could Do.

0: luisteraars. Het zit er weer op. Twee uurtjes Blues and More Radio. Gerrit en Hugo Boudestein, de Boudies, ook wel zo genoemd, die hebben het weer met ontzettend veel plezier gedaan. Gerrit, wil jij nog wat zeggen of gaan we er gewoon uit met Javina?
1: Ja, we gaan er gewoon uit met Javina.
0: Ja? Luisteraars, tot de volgende week.
1: Yo.

0: en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen... en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton... in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
3: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's... en zij brengt die werelden gewoon samen.
2: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden... op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs... maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is... zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel... mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file... die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was... of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen... dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is... om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september... geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Love you, baby.
1: Op zaterdag 26 september, bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: 'Cause when you're near.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

0: info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 6.